0: oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Huh? Kya kaha?

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.

You are. Ujala Radio Headlines. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: दे रे।
1: You are Ujala Radio Headlines.
2: Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files ontstaan op de A7 Den Oever-Zaanstad. Staat tussen Hoorn-Noord en Afrit Averhoorn 4 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Een nieuwe werkweek, schoolweek is alweer van start gegaan. Ik heet u allemaal heel, heel hartelijk welkom op deze maandag, de 15e juni 2026. En dat doen we natuurlijk weer namens directie en crew van Ojala Radio. Maandag 15 juni. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Hartelijk welkom. Goed geslapen allemaal. Ja, ik heb als een roos geslapen hoor. Ik denk dat u ook wel goed hebt geslapen, hè. Maar dan is het nu een stukje frisser in de nachtelijke uren. Ja, wanneer het zo warm is. Maar ja, we versnakken ook nu wel naar die hitte weer. Maar ja, het moet niet al te warm zijn. 25 graden is ook goed. Maar of dat gaat worden vandaag, dat ga ik je straks vertellen. In elk geval gaan we nu naar, even kijken, de songs die ik voor u heb uitgekozen. En dan begin ik met deze uit Love, A Break Up.

Ja, dat was geweldig, hè? Deze prachtige song. En dat was uit Love Breakups Zindagi. Shreya Ghoshal, die heeft hieraan meegedaan. Sonu Nigam, Salim Merchant en Shraddha Pandit. 6:07 inmiddels geworden. Kom op mensen, je moet ook weer naar het werk toe. Ja, ik weet het, het is maandag en dan zijn we een beetje lui, hè. Dan willen we niet opstaan, maar het zal wel moeten, hoor. Nou, ik blijf nog even bij Shreya Ghoshal hangen, want ik heb weer een prachtige song hier in de player staan uit Jabtak Hai Jaan. En dat is een duet met Mohit Chauhan.

0: 7 pas ay sans van Mohit Johan en Shreya Ghoshal. En ja, ik ga toch nog even snel naar deze.
1: Parwaaz, sun le tu mere dil ki awaaz.

Ritong bij Mohammed Fais. Hij heeft het dus gezongen. En dat brengt ons ook alweer naar even kijken. 12 minuten voor 7. Goedemorgen Nederland. En het is op dit moment zo'n graadje of 13. Geeft weerplaatsen aan. Bij u in huis zal het wel wat warmer aanvoelen. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal, hè. Anyway, we hebben ook alweer de... Ja, de 90s in de player staan. En dan ga ik beginnen met deze van Lata G. Yara Silly Silly.

Een film uit 1990 ook alweer. Oh Yara, Silly Silly was dat ook van Letterman Gisker. Een film, even kijken, waarin Dimple Kapadia een geweldige rol in heeft gespeeld. En Winnold Khanna was ook erin, hè. Maar nu gaan we richting Namak. Filmkanaam heet Namak. Organa Kabul, hè, Mera Pyar, Tere Jeevan Ke, the female version.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Hartelijk welkom allemaal. Khushamdeed, namaskar, swagatam. 7:08 inmiddels geworden. Misschien bij u 7:07. Ja, wat hangt er vanaf? Hoe staat de klok? In elk geval, wat we daarnet hebben gehoord wat het weer betreft. Ja, het zal de ochtend een beetje bewolkt zijn. Maar toch wel met zo'n 13 tot 16 graden. En na 12 uur, daar gaat het dus pas de zonnige kant op gaan. Dus dat. Maar goed, we hebben ook nog weer onze andere songs, op tempo songs, die ik dan weer voor u erbij heb gehaald. Laat ik ook eerst eventjes de richting van de appjes opgaan. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook aan jou een fijne dag toegewenst daar in Den Haag, Wiemla. Groeten ook aan Paul en Ine, je zwager en zus. En ook bij Hadji Abdul Wahab Dennis, hartelijk welkom. Rwien, je was er lekker vroeg bij en gaat dus ook weer richting het werk. Werk ze, zal ik zeggen. Mila, dankjewel ook voor je appje. Allemaal vroege vogels, hè, samen met mij. Zus Lina in Enschede, dankjewel voor je appje. En ook mijn matchmaker is weer lekker van de partij. Gaat weer zoveel honderd appjes krijgen en sturen. En ook de groeten aan Auntie Jessie. Mooie dag ook aan u toegewenst. En dan mijn broer Rakesh. Hartelijk welkom. En ja, voorzichtig als je naar het werk toe gaat. Letchman G uit Scheveningen. Ook alweer lekker wakker. En ik zie dat Olga ook al van de partij is. Olga zegt kantoordag vandaag. Dus zometeen gaat ze starten. Gaat ze rijden naar het werk toe. Een hele mooie dag aan jou toegewenst. En ja, zal ik vandaag maar hiermee mee beginnen? Doen we dan gewoon even direct die uptempo erbij halen.

Ja, dat is leuk. Het is een comedy en dus hoeven we niet angstig voor te zijn, nietwaar? Maar goed. Het is wel leuk om zulke liedjes weer vaker te horen. En Lambaboet, Chotaboet, alles heb je erin. En dat is inderdaad ook wel zo, toch? Denk ik dan. Niet dat ik er echt in geloof, hoor. En het is meer tussen hemel en aarde, hè?

0: कुड़िया।
1: Dilly die Korea. Een leuke song was dat ook weer. En dat was uit 2020 gebracht door Amit Trivedi. Hij is ook een music director. En dit is uit een album gehaald. Die viel Mika Gana nee, hè. Maar het had net zo goed gekund, hè. Want er is ook nog een andere song. Mumbai Dilly die Korea. Van Vishal en Shekhar. En dit is dus van het album Song of Dance gehaald. Ik moet zeggen, van klonk wel erg leuk. Anyway, we gaan door met die uptempo songs. Het is 18 over, bijna 18 over 7 alweer. Gaat snel, hè? Straks de nieuwtjes.

Ja, hartstikke leuk ook weer dat gehoord te hebben. Maar weet je van wie we weinig horen nu de laatste tijden? Hey, jee. Deze vent, Sanam.

die er zijn ben. We hebben wel lang niks gehoord, hè. Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig. Dan heb je weer anderen die hun opmars maken. En dan heb ik nu ook nog eentje van Jay Sean en Richie Rich. Allemaal leuke popsongs van een tijdje geleden. Deze is ook weer uit 2020, Nukreek.

Hai Rimere, langa vaja kaya ook zo noemen deze nagre song van Jayshaw en Rich was dat ook weer uit 2020. Maar dan heb ik ook weer een easy listening voor u. Van nu. Mera Jean hi Bhara.

0: nee, Bara. Ja, je zou altijd weer zulke liedjes willen blijven horen, nietwaar? Allemaal prachtige songs hier bij Ojala Radio. Even snel naar de appjes gaan voordat we met de nieuwtjes gaan beginnen. Albert uit Woerden, dankjewel voor je appje. Ook aan jou een fijne werkdag toegewenst. Dat geldt ook voor Yvonne Douwelen. Mooie dag ook aan jou. Fijn begin van deze nieuwe werkweek, zeg maar, of schoolweek. Want ja, de jongelingen die luisteren ook mee naar Ojala Radio, nietwaar Armaan? Jouw dag kan niet meer stuk, want je hoort me weer. En je zegt van, ik denk aan je. Dat is inderdaad ook zo. Armaan, doe je best. Nou ja, je hoeft je best niet meer te doen. Je hebt je best al gedaan. En je weet zeker dat je naar een volgende leerjaar gaat. En goed, dan extra ook weer je best doen. Anyway, Ashmi, dankjewel voor je appje. Groeten ook aan je man Ruby, die vandaag ook lekker vrij is. En gaat genieten van zijn vrije dag. Armaan, had je al genoemd. En ook Kiwi, doen we de hartelijke groeten. En zeker ook je vakantiegangers uit Sud. In elk geval Mamu Anil. Die zegt dat hij ook nu naar Ojala Radio gaat luisteren, want hij hoort allemaal geweldige liedjes hier voorbij komen. En daar dank ik u dan ook heel, heel hartelijk voor. Kom, dan zal ik even kijken dit erin zetten voor je.
1: Hi, I'm Katrina Kev.
2: Hi everybody, this is Malaika Rakhan.
3: Hi, I'm Mehu Farakhan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio, Ojala Radio, Ojala Radio.
0: Zo, we hebben het allemaal ook wel gemerkt, hè. We hebben ook allemaal gezien wat er met Nederland gebeurd is. Maar ja, kom aan, de bondscoach die zegt dat hij tevreden was over zijn wissel. Dus hebben wij niets te zeggen, toch? Anyway, strakjes de sport. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft gisteravond laten weten dat Iran en de VS een akkoord hebben bereikt. En dat gebeurde op Trumps verjaardag. De straat van Hormuz zou dus binnenkort weer open moeten gaan. En dit akkoord tussen Iran en de VS is zeker nog geen vredesdeal. Zo benadrukte de verslaggever Raquel Schilder uit de Verenigde Staten. Pakistan bemiddelt al weken tussen Iran en de VS, die sinds eind februari met elkaar in oorlog zijn. En sinds april geldt een wapenstilstand, maar je ziet het, heeft niets daarmee te maken. Wapenstilstand of niet, ze blijven doorkibbelen. Kort nadat de Pakistanse premier gisteravond meldde dat er een akkoord is, werd dat bevestigd door de Amerikaanse president Donald Trump en de Iraanse staatstelevisie. De deal is rond, schreef Trump op Truth Social. Laat de olie maar stromen. De Iraniërs zeiden dat ze de Amerikanen gedwongen hebben akkoord te gaan. Nou, en het akkoord zal dus vrijdag in Zwitserland door beide partijen ondertekend worden. Zo meldde Pakistan. En volgens Trump gaat dan ook de straat van Hormuz open. En hij zei daarom ook de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te zullen stoppen. Nou, we wachten het allemaal nog een beetje af, hè. We kijken de kat nog even uit de boom. Zo, dat was buitenlands nieuws. Dan hebben we ook weer binnenlands nieuws. Een technisch medewerker van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, die bestelde op kosten van de zaak voor ruim 21.000 euro aan bouwmaterialen. Het Maastad en de rechter vermoeden dat die bij een privébouwproject op Curaçao zijn beland. En ook huurde hij een frietkar voor een privéfeestje. Vier airco's van ruim 14.500 euro, kan je zeggen. Een stofzuiger, 2219 euro, dus 2219 euro. Vijf douchesets, 2900 euro en 30 light of lichtspots, zal ik het maar op zijn Nederlands zeggen. Voor 1200 euro een boiler voor bijna 290 euro. En deze bestelling van ruim 21.000 euro doet de toenmalig technisch medewerker van het Maastad ziekenhuis op kosten van zijn werkgever. Maar die spullen zijn helemaal niet voor zogenaamd grootschalig onderhoud in Rotterdam. In het Maastad is de bestelling ook niet teruggevonden. Ze hebben het nergens kunnen vinden, maar het geld is wel weg. En het ziekenhuis ontdekte dat de bewuste materialen op een zogeheten koperskeuzenlijst staan van een bouwproject op Curaçao. Wat volgens Hofman Bedrijfsrecherche wordt ontwikkeld door de man in kwestie en zijn vrouw. Nou, ze zijn dus druk bezig. Daar moet ik zeggen. Anyway, laten we maar weer naar een mooie song gaan. Ik heb straks nog meer nieuwtjes voor je, dus blijf afgestemd op your favorite radio station.

gehoord. De auto film waarin Hemamalini en Dharminder in hebben gespeeld. Haar filmke naam heet Joegenoe. Oh, ho, ho, ho. Ja, wat een heerlijk liedje ook weer. Word je lekker vrolijk van, nietwaar? Ja, dat heb je als je blijft luisteren naar Ojala Radio. Dan word je er lekker vrolijk van. De nieuwtjes iets wat minder, maar goed. Ja, Pakistan die pleit dus voor een vredesakkoord daar. Maar die zit zelf in gevecht met India. Ja, toch? Maar goed, Oekraïne en Rusland die hebben elkaar in de nacht van zondag op maandag op meerdere plekken aangevallen. Daarbij vielen aan beide zijden meerdere doden en gewonden. In Kiev staat een bekend kloostercomplex ook in brand. Bij Russische aanvallen op Kharkiv kwamen 5 reddingswerkers om en raakten minstens 5 anderen gewond. De reddingswerkers waren op dat moment een brand aan het bestrijden. Vital Klitschko, de burgemeester van Kiev, maakt melding van luchtaanvallen met raketten en drones op de Oekraïnse hoofdstad. En daarbij vielen 4 doden en 20 gewonden. Kiev Pechersk, ja, je verslikt je bijna in de naam, en Lavra, de kathedraal van het Holenklooster in het centrum van de stad, is zwaar beschadigd. En een gevel van het kerkgebouw is vernield en een deel van het dak die is verwoest door de brand. En het klooster uit 1051, een symbool van de Oekraïnse religieuze en culturele geschiedenis, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een brutale aanval op ons volk en ons erfgoed. Dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland, zo schrijft de Oekraïnse premier Julia Svridenko. Dat heeft ze op X gedaan. Nou, en dan ga ik naar voetbal. We hebben gisteren allemaal gekeken en bijna op het puntje van onze stoel gezeten. Het Nederlandse elftal was wel hard op weg naar een overwinning op Japan. Hard op weg om een mentale horde te nemen en voor het eerst sinds de zege op de VS bij het WK in Qatar van een sterk voetballand te winnen. De eerste zege in 4 jaar op een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst was dus dichtbij. Toch ging het mis tegen de nummer 18 van de wereld en werd het 2-2. En dat was mede te wijten aan het wisselbeleid van de bondscoach. Het was heel lang een tactisch steekspel in het overdekte AT&T-stadium. In Dallas was dat. Waarbij Oranje, de nummer 8 van de FIFA-ranglijst, de bovenliggende partij met 70% balbezit en Japan met 30% maar. Nou, dat was dus de verdienste van Ronald Koeman, de bondscoach. Een paar kleine aanpassingen moesten Oranje meer laten vloeien, zo kondigde de bondscoach. En Frenkie de Jong na de teleurstellende vertoning tegen Oezbekistan al aan. En een van die aanpassingen was de rol van Ryan Gravenberg. De middenvelder van Liverpool speelde niet als tweede 6 naast Frenkie de Jong, maar schuin ervoor als meer aanvallende middenvelder. Ja. We hadden allemaal gedacht, Japan is een zwak land. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Je moet je niet verkijken op de kleine landen, want juist die kleine landen, die doen het. Hoe gek dan ook.

Die Holy Holy Nacho D was dat van... even kijken, uit de film Kill Kill Me, Yo-Yo en Neha Kakker en Gurundhawa. Nou, ja, dan moet je nagaan dat Nederland eigenlijk een voorsprong had kunnen hebben met die 2-0. Maar daarnaast... dus Nederland heeft dus twee keer een voorsprong weggegeven tegen Japan. En Zweden heeft daarnaast ruimschoots gewonnen van Tunesië met 5-1. Ze hebben dus de leiding van de groep overgenomen van Oranje. Zo gaat het, hè. De bal rolt. En die is niet vierkant. Die rolt gewoon. Die gaat dus gewoon door. Anyway, ja... en dan even kijken. Dit nieuwtje moet ook natuurlijk doorgegeven worden. Na een 7 weken durend proces en verklaringen van ruim 70 getuigen... hoort de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit... vandaag de uitspraak in de rechtbank in Oslo. De Noor riskeert een jarenlange gevangenisstraf in een zaak... waarin hij wordt verdacht van 40 strafbare feiten... Ja, hij is niet de zoon van de koning, dat niet. Dat is een voorkind van Mette Marit. De 29-jarige Marius Borg Heuby, die geen officieel lid is van het Noorse koningshuis en daarom geen publieke rol heeft, zit sinds 2 februari in voorarrest. Een dag later startte het proces tegen hem, dat onder meer draait om 4 verkrachtingen, mishandeling, bedreiging, overtredingen van een contactverbod en drugssmokkel. Na een lang proces, waaraan gaandeweg steeds meer strafbare feiten werden toegevoegd, eiste het Noorse OM een celstraf van 7 jaar en 7 maanden. En volgens justitie zou Borg Heuby schuldig zijn aan 39 van de 40 ten laste gelegde feiten. Nou, je mag voor mij gaan zitten dan, hoor. Ja, dan maken we korte metten daarmee. Hè, Mette Maarten? We gaan even flink tegenaan trappen deze. Roep Dirani.

Ja, dat brengt weer lekker bitter in, hè? Maar goed, dan gaan we naar iets ernstigers. Met een stille tocht hebben honderden inwoners van het Zeeuwse Aksel gisteravond de slachtoffers herdacht van het fatale ongeluk in Vogelwaarde afgelopen donderdag. Daar kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de basisschool, de Warande, om. Onder de deelnemers aan de stoet waren ook de burgemeester, Frank Weerwind, en commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. De meeste deelnemers gaven gehoor aan de oproep van de organisatie om witte kleding te dragen. Sommigen, vooral kleine kinderen, die hadden een witte ballon bij zich. En ook liepen veel mensen mee met een knuffel, een roos en of andere bloemen. De lange stoet kwam onder meer langs een brandweerkazerne. Brandweerlieden stonden daar in rij opgesteld langs de route. En ook elders langs de route stonden er veel mensen. Ja. Dat is allemaal heel erg ook, hè. Wat er allemaal gebeurt. Maar dan hebben we dit ook nog. Want we weten, die fatbikers die staan onder druk. Een bestuurder van een fatbike is gistermiddag beboet omdat hij met zijn fatbike 100 km per uur reed. En dat meldt de politie Bokstelvlucht en Sint-Michielsgestel op Instagram. Officieel mag je op een fatbike maximaal 25 km per uur rijden, maar de fietsen worden vaak opgevoerd. De fiets is in beslag genomen en de bestuurder die werd beboet. Waar het precies is gebeurd is ook niet duidelijk hierin te lezen. En men zegt van dat ze dat ook niet konden terugvinden. En zaterdag hield de politie een andere fatbiker aan die met een gelijkwaardig model 57 km per uur ging. Dus 2 maal zo hard is die gegaan. Ook op die fiets heeft de bestuurder een beslag gelegd en ook een boete gegeven. En de officier van justitie zal bepalen of beide bestuurders hun fiets nog terug zullen krijgen. Tja, waarom doe je dat? Je weet dat je het niet mag doen en toch doet men dat, hè? Enfin, ik zie dat het al bijna weer tijd is. Dus ga ik even snel kijken welk liedje ik nu nog meer voor je moet zetten. En dat is deze dus.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS in het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte, de dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Mujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Mujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Dus 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

hartelijk welkom allemaal. 6 over, bijna 7 over 8. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Fijne starten van de nieuwe werkweek, schoolweek. Zo, nog eventjes. En dan is het ook alweer vakantie, hè? Ja. Dus veel mensen denken al van, van tevoren al geboekt natuurlijk. Dat moet je wel van tevoren doen, doorgeven wanneer je met vakantie gaat. Maar anderen zeggen van, nou weet je wat, wij gaan er gewoon voor. Dagtochten maken of zo, is ook altijd leuk. Want Nederland heeft ook hele mooie plekken waar je in het buitenland waant, als het ware. In elk geval, ik heb hier ook nog wat appjes die wij door willen nemen. Dus ga ik daar nu ook naartoe. Sjaarda uit Arnhem, dankjewel voor je appje. Ook een fijne dag aan jou toegewenst. En ook Mieke in Den Haag, een fijne werkdag ook voor jou. Sadeesh, hartelijk dank ook voor je appje. En Kees, die zit daar in Berlijn, op zoveel meter hoogte. En hij zegt van het weekend was het groot feest in Berlijn. Je hebt dus een fijn weekend gehad. En dankjewel ook weer voor je appje, Kees Werksen. Jasmin en Akbar. Ja, Jasmin, je gaat zometeen. Of je zit al in de metro, dat kan ook wel, hè. Je hebt een mooi weekend gehad. Je hebt ook geprobeerd naar het voetballen te kijken. Maar ja, je weet het, het is laat, hè. En dan heb je ook die nabeschouwingen. Eigenlijk wil je alles zien. Maar ja, je moet werken. Dus toch wel eerder naar bed gegaan. Groeten aan mijn baai Akbar. En ook Amina uit Zuidoost wens ik een hele mooie dag toe. Rosa Jusje, hartelijk dank ook voor je appje. Ook even kijken, Alice is dat. Alice, een fijne dag ook aan jou. En ook Paris en Gerda Moerli hier in Amsterdam Zuidoost wens ik een mooie maandag toe. En ook Margriet, daarin is de Pona met de Golden Girls. Of samen zijn jullie de Golden Girls dan. Femia en wie hebben we nog meer? Malti en Bea. Nou, vandaag is de laatste dag. Moeten jullie weer richting Nederland. Een veilig terugkeer. En ook de groet aan Waldo hier in Zwaag. Amina uit Den Haag had ik je al genoemd. Nou, bij deze dan. En ook Mimi een fijne dag toegewenst. En Marian uit Groningen. Hartelijk dank ook weer voor jouw appje. En Asha, Asha zegt van ik heb mijn naam niet gehoord. Dus bij deze Asha, als je luistert, een mooie dag aan jou ook toegewenst. Goed, dan gaan we ons weer even richten op de leuke songs die ik weer voor u heb uitgekozen. Uiteraard ook weer eentje uit de 80's. Welke zal ik voor je zetten? Even zien, zal ik deze zetten of die andere? Nou, we doen deze maar. Uit de film Zaad.

लाइफ ऑल्टेड वेयर मोर, ये घर बहुत हसीन है, ये तेरा घर ये मेरा घर, आउट ऑफ फिल्म साथ साथ। 15 over 8 inmiddels geworden. Ja, en op dit moment zijn er zo'n 27 meldingen met een gezamenlijke lengte van 115 kilometer. Mocht het zijn dat je strakjes de deur uitgaat, dan weet je dat je ook wel voorzichtig moet zijn, en niet waar?

Sweet Song. Ja, dat was weer een geweldig lied van even kijken. Nee, dat hebben we nu niet nodig. Dat was een geweldige song van Guru Randhawa. En hij had dat samen gezongen met even kijken, Julia van Door. Meidje laat. Dat was weer eentje van een tijdje geleden. Ook alweer van 2022, hè? En dan heb ik nu ook wel wat bijzondere weetjes voor je. Soms zal ik het doen met wat uitdrukkingen van grootheden. Maar een van de dingen is, als je 's ochtends opstaat of je gaat in de auto zitten, dan heb je het gevoel van waarom zakt die spiegel altijd? Nou, dat komt zo. Dat zit zo. Je bent 's ochtends ook langer. Dan denk je, hè, wat zeg je nou? Je bent 's ochtends inderdaad langer. Door de zwaartekracht worden de vloeistoffen in je ruggengraat gedurende die dag samengedrukt. En hierdoor ben je 's ochtends, als je dus uit bed stapt, 1 tot 2 centimeter langer dan wanneer je naar bed gaat. Dat is even een doordenkertje, hè? Even bij jezelf kijken van, is dat zo? Is dat waar wat ze gezegd heeft? Als je strakjes in de auto stapt, dan check je dat eventjes, hè?

dat was dus uit de film Dadi Kishadi. Jawel. Dadi Kishadi, uit die film is het gehaald. Sonona Dilbai, Sononigam en Sonidhi Chauhan. Ja, dan gaan we nog eventjes een rustige erbij halen, hè. Dat is altijd fijn. Chandemira

Ook weer zo'n fantastische song hier bij Ojala Radio gehoord, hè? Jan de Meradil uit de romantische gelijknamige movie. Jan de Meradil. Nou, ik heb straks nog wel een nieuwtje voor je, maar laten we eerst even gaan naar de appjes, want dat is alweer aardig wat geworden. Boyke G uit Beuningen, hartelijk dank voor je appje. En Rashid uit Amsterdam, vandaag een beetje eerder dan altijd op het laatste moment. Dus bij deze een hele fijne dag toegewenst. My BFV Noot, een fijne dag aan jou ook toegewenst. Ook Chandra heeft mijn appje gestuurd, een mooie dag ook voor jou. Een fijne maandag ook aan de familie in Purmerend, Lekbeerji, Arparivaar, Shopdien. En zus Iden uit Amsterdam Zuidoost, hartelijk dank ook voor je appje. En ja, veel mensen zijn laat naar bed gegaan vanwege voetballen, nietwaar Raaj? Dus heb je een beetje uitgeslapen, dat mag natuurlijk. Dankjewel voor je appje. En ook Andrew en Chitra, die hebben ook naar voetballen gekeken, denk ik, hè. Want die zijn, nou ja, die zijn meestal rond deze tijd dat ze dan een appje sturen. Maar dankjewel voor jullie appje. En zeker blijven luisteren naar Ojala Radio. Want we hebben weer leuke songs erbij. Niet heel erg veel, maar we genieten wel van deze uit Cocktail 2. Voilà.

Voilà, was deze van Harry Sandhu en Bayani uit Cocktail 2. Ja, deze film heeft aardig wat op tempo songs. En deze Harry Sandhu, of Hardy Sandhu moet ik zeggen. Hardy Sandhu. Die is een zanger, acteur en ook nog voormalig cricketspeler. Die actief is in Punjab en Punjabi en Hindi movies. En zijn eerste nummer was Tequila Shot. Ja, dat lied kennen we nog wel. Gaan we een andere keer voor je zoeken en dan voor je afdraaien. En hij verwierf wat populariteit met Soj en Joker. En zo heeft hij ook wel liedjes voor Bipraak gecomponeerd. Ja, zo zie je maar. Het is een jonge kerel, maar ze zijn wel al lang druk bezig, moet ik zeggen. En dan heb ik ook weer een andere leuke song voor je uit de film Majama. Majama. Ook weer eentje uit 2022.

Ja, hoe kan het ook anders? De meest formidabele stem van Shreya Ghoshal. Rangila Maranatje, oftewel Boomperi. Hebben we dus gehad daarnet. En zo zijn er nog meer van die prachtige liedjes die we met jou willen delen vandaag. Boomperi was dus uit, even kijken, heeft ze samengezongen met Osman Mir en Sumil Sringapore. Siddharth Mahadevan. Allemaal die daaraan hebben meegedaan ook. En dan, ja, van daaruit gaan we door met deze. Uit Heidjemanito, Ishke Huna, hè.

तेरा हो जाऊं तेरी हो जाऊं, मैग्नियोट यूनिता गांधी samen met Steven Ben waren dat. En dan hebben we uit, even kijken, Meewapens Aunga uit die film waarmee E.R. Rahman weer eens heeft gescoord wat de songs betreft. Bedankt, Reina speelt erin, Wirang, Reina. En Nihlani, Nihlanjana is dat die ook heeft gezongen. Ishka Mastana.

in het begin. In het begin dacht je zeker, Rika Bajati, hè? Wat is dat voor een oud lied wat ik dus gezet had? Naar het begin is zo ongeveer anderhalve minuut. Dacht je dan van, dat klinkt helemaal anders. Maar daarna verandert E. Rahman helemaal in iets anders. En dan kan je zeggen wat je wil. Maar het was fantastisch, toch? Uit de film, mee, Wapens Aunga was dat. En dit is dan de Bollywood mashup van Calm Down. Remix door DJ Sahil Aim. Yeah.

Veel te kort, had van mij ietsjes langer gewogen, want ja, dat was zo mooi. Al die andere stukjes ertussen pasten precies in het geheel. Ze hebben het mooi gemixt. Dit kennen we ook wel. Chandania.

dat was weer even een fantastisch lied dat we hier hebben gehoord. Chandania, Chandania was dat dus. En even kijken, zal ik die zetten of toch maar deze, even snel deze ertussendoor. Amneva Hele Gaya, Pacha, Ipchita en Chris Mond.

en dan is het alweer tijd geworden om u te groeten. Het is alweer een halve minuut voor negen. Ik wens u nog een hele fijne luisterstemming toe hier bij Ojala Radio. Wie er allemaal langskomen, in elk geval Coffee Chai ga je ook te horen krijgen hoor. Met Anand en Lloyd. Dus wens ik u een hele fijne dag toe. Blijf afgestemd op your favorite radio station. En allen nogmaals bedankt voor de vele appjes. Blijf ze sturen. 020-363-0808. En geniet van Ojala Radio. Wat mij betreft graag tot morgenochtend. Dan ben ik er weer. Met Good Day with RJ. Signing off. Shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz. Gate gungunate. Aur muskurate. Rehna. Ik ga eruit met Tere Hawale. Bye. Arijit Singh.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt aan. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de wallen tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakken Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsakte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Mariusborg Højby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तक यू आर
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yo Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश, फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen Afrit Zürich en Brezandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel. U luistert naar Rujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer richting Roosendaal kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: dan is het er weer tijd voor om hem in de uitzending te halen. Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen. Namaskar iedereen.
0: Robbie, laten we meteen van start gaan met de vragen. President Simons die heeft de nieuwe ambassadeurs opdracht gegeven Surinaams belang voorop te stellen. Snap ik natuurlijk, maar ik heb ook wat klachten binnengekregen over de ambassadeurs van toen en nu. Dat ze dus geen bied doen voor het land en de mensen, zeg maar het volk, dus dan alleen maar hun eigen belang voorop te stellen. En nu heb je ook wel vriendjespolitiek weer. Van toen klaagde men erover, de NDP'ers klaagden daar flink over. En nu doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Want ze hebben ook Ashna Kanhai erbij gehaald. Die is weer de dochter van Irvin Kanhai. En dan heb je ook weer Steve Meijer. Die was dus ook de adviseur van Wijlen Desi Boutersen. Maar wat is nou eigenlijk ook de taak van de ambassadeurs?
1: Ja, mooie vraag RJ, maar kijk, Simons heeft tegen deze mensen gezegd, uw eerste taak is Suriname, uw eerste vertrekpunt is Suriname. Kijk naar mooie woorden, uw eerste taak is Suriname, uw eerste vertrekpunt. En als ze ambassadeurs zijn, dan moet je dus in principe volgens wetgeving, verdrag van Wenen, ervoor zorgen dat politieke, diplomatieke of bestuurlijke relaties, aangegaan wordt met andere landen. Je moet ervoor zorgen dat handel, investeringen, internationale samenwerking, wagaira, gestimuleerd wordt. Kortom, het gaat erom, je moet je eigen land tot ontwikkeling brengen door business te doen met een ander land. Voorbeeld, Holland, Japeba, we zijn in Nederland en Nederland heeft een ambassadeur in Suriname, zeg ook maar in India. En wat doe je? Dan ga je dus de belangen behartigen van de Nederlanders in Suriname. Er is een vliegtuig vertraagd in Suriname vanaf woensdag. Een SLM-kist. Zitten heel veel Nederlanders erin, diaspora mensen. En die mensen weten niet wat ze moeten doen, waar ze naartoe moeten gaan. Hebben ze geldproblemen, noem maar op. Maar je moet ook ervoor zorgen dat SLM, KLM goed moet draaien. Studenten goed worden opgevangen. Wederzijds voordeel. Maar je hebt goed gezegd, RJ. De vier die dus geïnstalleerd zijn, dat is Ashna Kanhai, de dochter van Gilbert van Lierop, dat is een pariwaar van Brunswijk. Stefanus Noordzee, dat is ook iemand uit de politieke gelederen, geeft niet, maar Steve Meijer. Ze zijn allemaal, Ashna Kanhai, die is omstreden. Ze is advocaat van huis uit en ze was reeds in India. En iedereen mag op internet gaan lezen van, hey, Konchi Kari sa India mee. Haar man had ze een klap gegeven, heb ik begrepen, stond in de media. Er is een onderzoek geweest naar mogelijke, weet ik veel, met geld, allerlei dingen. Dus maart mei, Simons, ongeveer dacht ik 13 ambassadeurs had ze al benoemd in maart. Maar na 3 maanden heeft ze dus Ashna Kanhai, Gilbert van Lierop en Stefanus Noordzee en Stefanus Meijer 2 keren officieel benoemd. En ze gaan naar verschillende landen, waaronder Gilbert van Lierop in Marokko. En kijk, dit zijn de problemen die gebeuren. Chan Santokhi had een Javaanse moslimman, een Hindoestaanse man van Wanika, Pahalmanai van de universiteit, Murtabat, gestuurd naar Marokko. Die past daar. Ja, hij heeft hem eerst gestuurd naar Indonesië, ook Javaan, moslimland. Die past daar, die spreekt de taal uit, noem maar op. Hij had een moslimdame gestuurd naar Marokko. Zo hoort het. Maar deze mensen hebben het helemaal omgekeerd gedaan. Want Gilbert van Lierop, die was in België. Die gaat nu naar Rabat in Marokko. En Ashna Kanhai, John India, meer let op de naam Kanhai, die gaat naar Zwitserland. Dus het is een beetje ondersteboven. Kortom, je hebt gelijk, er is heel veel kritiek. En het meest belangrijkste is, RJ, ze doen weinig. De ambassadeurs van NDP doen weinig voor het land. Want we weten allemaal, zodra er een NDP-president aan de macht is, dan groeit BBP niet. Er wordt geleend om een andere gat te dichten, waar er weer een lening zit. Dan wordt er weer geleend, dan gaat men consumptie dus. Tot nu toe is ambassade en NDP, of beter gezegd deze regering, geen goede combinatie geweest. En die kritiek is volkomen terecht.
0: Maar ook de ambassadeur die hier in Nederland zit, die doet eigenlijk ook niks. Want dat heb ik dus ook gehoord. Mensen klagen erover dat hij eigenlijk niets doet.
1: Ja, maar ik moet het wel even opnemen voor Panka. Kijk, Ricardo Panka is voor het eerst volgens mij in Nederland gekomen. Alles is nieuw voor hem. Oké, hij is 6 maanden. Hij is wel zichtbaar. Hij gaat op verschillende activiteiten. Maar kakari bechara, noem maar op. En ik moet ook eerlijk zeggen van, kijk, we kunnen ook allemaal zeggen. Maar die vorige ambassadeur, en kijk, nu gaat men zeggen van, ja, Maka gaat het opnemen voor Chan Santoki. Nee hoor, die vorige ambassadeur van Chan Santoki, die in Nederlands, die bakt daar ook weinig van. Laat me het ronduit ook zeggen. Dus het is niet zo van dat ik het ga opnemen voor de VAP-ambassadeurs. Nee, sterker nog, die van Brunswijk die in Brussel was, deze van Lierop, die deed zijn werk juist goed. Dus zo neutraal kunnen we als UR ook brengen. Dus van België deed zijn werk goed, bij wijze van spreken, zoals ik er naar kijk. En Kargi van Nederland deed zijn werk niet goed en ik kan een boek erover schrijven. Maar Panka is nieuw en hij probeert zichtbaar te zijn. En nogmaals, hij zal ook worden afgerekend. Want als je heel lang moet wachten op je PSA-kaart, als je geen bereik kan krijgen, dus door te bellen naar de ambassade en het lukt niet, als je dus niet ervoor kon zorgen dat er heel veel verkeer is tussen Nederland en Suriname, dan heeft Panka ook een probleem. Dus laat hem zijn kans geven, maar hij probeert zoveel als mogelijk zichtbaar te zijn door naar een Marnie, een Nauta, een Ferrari te gaan. Maar ik weet wat je bedoelt als het gaat om het hoogste beleid wat je moet uitvoeren tussen beide landen. Daar is dus het niet geweldig.
0: Dat klopt, ja. Maar goed, in Suriname gaat zowat alles, zeg maar, met names en faces, tjoekoe, vriendjes, politiek, noem maar op. En zo ook de aanbesteding van de rehabilitatie van het Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat. De staat heeft nu al zo'n 918.000, ruim moet ik zeggen, SRD betaald aan dwangsommen. Er is namelijk iets niet goed gegaan bij deze aanbesteding. Want eentje die iets minder had, die had hem eerst gekregen en plotseling kreeg een ander die iets meer had aangegeven, kreeg die het dus. Dus vandaar nu dat de staat dwangsommen moet betalen. En nu gaat het toch wel altijd om de laagste bieder, dacht ik. Of heb ik het verkeerd?
1: Nee, het gaat om de laagste bieder, maar je mag ook geven aan iemand die hoger heeft geboden als hij een hogere kwaliteit gaat leveren. Of wanneer dus hetzelfde aanbieding is en hij kan het sneller opleveren. Dus je hebt verschillende criteria bij aanbestedingen en degene die de beste tender heeft, beste aanbestedingsdocumenten heeft, die gaat het krijgen.
0: Okay.
1: Maar ik weet wat je bedoelt. Laat me de mensen vertellen. Er is urenlang file aan de van het Hogerhuisstraat, highway, restaurant Toetelma. Dat is dat gedeelte van waar politie Nieuwe Haven is. Eigenlijk ook Willem Campagnelaan, waar Poelenpandje is, waar dus die noodmarkt is. Dat is ook brokko, allerlei dingen. Oké, we weten het allemaal, we kunnen vingerwijzen, allerlei dingen gaan doen. Maar je hebt het goed gezegd. Er zijn 2 bedrijven die dus daarvoor in aanmerking konden komen. Dat is Baitali en de Of Kuldeep Singh. Let op de namen weer. UR mensen.

0: wegen onderhoud te doen. Beide zijn goed, RJ. Maar het geld is van IDB. Het geld is van een bankinstelling. Die bankinstelling wil ook weten waar mijn paisa naartoe gaat, bij wijze van spreken. En daardoor ontstaat er ongeveer, laten we zeggen, 4 kilometer file, 5 kilometer file. En dagelijks gaan er 50.000 auto's over die weg. Dus we hebben het over van het Hogerhuisstraat en Slangenhoutstraat. En nu kan het werk niet gedaan worden. Ik heb wel begrepen dat gisteren minister Chang van Openbare Werken is gaan laplapoe doen. Hij heeft wel bedrijf gevonden en gezegd van begin voor me een beetje te pleisteren. Maar dat is echt pleisterwerk. Ik kan die pani bar zeggen. Alleen ik kon het regen daar en de andere kant ben je bezig om te asfalteren. Voordat je denkt is asfalt weer bros. Voordat je denkt van gaat het weer losraken. En maar vele auto's die kapot gaan, noem maar op. Dus de IDB heeft het gefinancierd. Het gaat om ongeveer 19,3 miljoen, noem maar op. En Baitali kwam daar met de aanbieding van ongeveer dus dat bedrag als laagste uit de bus. Maar het project werd uiteindelijk in maart 2025, let op, vorig jaar, gegund aan Kuldeep Singh. Wat gebeurde daar uiteindelijk? Baitali gaat naar de rechter, Baitali wint die zaak, noem maar op. En vervolgens, nou, dat kan je allemaal invullen. Twee partijen hebben een beetje ruzie met elkaar gemaakt. Het verzafon is geveld. De gunning aan Kuldeep Singh moet worden ingetrokken. Aanbestedingprocedure opnieuw zetten. En je moet het opnieuw uitvoeren. En als Baitali opnieuw als geldige inschrijver in de beoordeling wordt meegenomen, dan zullen we zien wie het gaat krijgen. Maar nu heeft de staat hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. En later is dat wederom op verzoek van de minister van Openbare Werken, Stephen Chang, dus ingetrokken. Lang verhaal kort. Stephen Chang, je doet je werk niet goed. Je had zoveel te klagen over minister Riyad Mounour Mohammed, die Oisenakere, noem maar op. Maar hij wilde het altijd conform wet en recht doen. En hij wilde met regels werken. Waardoor, sterker nog, IDB zegt wat Noor Mohammed heeft gedaan, was goed. Dus dat wordt een probleem. En Simon zit ermee. En ze hebben nu bijna 1 miljoen aan dwangsommen betaald. Liever hadden ze toch 1 miljoen uitgegeven aan de waai en allerlei dingen. En nu zitten we met de gebakken peren. Dus het is 1 jaar verder van deze regering. En ze hebben dus niets bijna geasfalteerd. En dat is wat ik blijf zeggen. Als je zegt, je hebt geen geld, je kan niet lenen en je kan geen werk uitvoeren. Of er is corona, of er is crisis. Zoals bij vorige regering, dan zeg ik, so be it. Maar op isait paisaba, paisa leni karisma, noem maar op. De koers is stabiel, maar ze werken ook niet. En nu zitten ze dus met die zaken waarbij ze dus bijna 1 miljoen hebben betaald aan Baitali. En de zaak sleept zich voor en nu is maar aan met pleisteren. Belangrijk is, ze moeten opnieuw gaan investeren en asfalteren.
1: Nou, dat zal dus moeten gebeuren. Maar goed, de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, Raj Jatnanan Singh, die geeft een rode kaart voor kinderarbeid. In Suriname komt toch ook kinderarbeid voor? Denk maar aan die kleine kinderen die op de straten tot zo laat 's avonds nog kranten staan te verkopen van bijvoorbeeld de Ware Tijd of waar dan ook. Wordt er ook iets aan gedaan?
0: Nou, ja, inderdaad heeft hij rode kaart gekregen, maar wordt er iets aan gedaan? Ik denk van weinig. Kijk, ze hebben altijd krippas verkocht op hoeken, maar noem maar op. Maar onlangs was er een filmpje, en iedereen kan het zien, waarbij een kindje volgens mij van 8, 9 jaar lekkers cake aan het verkopen was voor president Simons, dicht bij het kabinet van de president. En zie daar het verschil. Als een tokie er was, dan kon je wel het aan, leuk wat je een school kijken. Geef een tas, geef spullen, et cetera. Zo ging het. Robby, als je komt, kan je wat meenemen. Al is het action spullen, noem maar op. Pen, papier, hij moet naar school. Dus weg die kinderen. Het lukte niet altijd, maar welke kinderen gaan weer daar naartoe? Dus dat is het. Je ziet weinig Chinese kinderen, je ziet weinig Hindoestaanse kinderen, je ziet weinig, laten we zeggen, Javaanse kinderen, ook geen Cubaanse kinderen, maar je ziet ze altijd uit een bepaalde bevolkingsgroep. Nogmaals, ik constateer alleen, ik verklaar niet. Maar wat heeft Simons gedaan? Simons heeft 1000 SRD betaald en heeft 10 stukjes cake afgenomen. Dus wat gaat er weer gebeuren? Die mensen gaan denken, hey Simons, laat me niet jongen, maar absa niet. Dus we gaan weer cake maken, we gaan weer op straat, want we moeten overleven. 12 juni, 2 dagen geleden, is Internationale Dag van de Arbeid, wereldwijd aandacht ervoor, noem maar op.
1: Kinderarbeid, hè?
0: Ja, inderdaad. Dag tegen kinderarbeid, klopt. En het wordt wereldwijd aandacht gevierd en bescherming van de kinderen. En er zijn inderdaad heel veel kinderen van Suriname die op straat zijn. En onder het thema rode kaart tegen kinderarbeid wordt dus in elk geval activiteiten ontplooid. En dat biedt eigenlijk kansen ook om de ouders of de verzorgers of de schoolleiders bij elkaar te roepen om te zeggen van

0: Luister, kunnen we een soort consensus bereiken? Kinderen horen niet op straat te zijn. Kinderarbeid in Suriname is niet goed. Het goede doel voor kinderen moet zijn dat ze naar school moeten gaan. Maar je moet ook ervoor zorgen van dat een aantal dingen is. Maar Suriname, nogmaals, is een derde wereldland. Ze kijken niet van ja, dat er kinderen tussen 5 tot 17 jaar slachtoffer zijn van kinderarbeid. Ze kijken misschien niet zozeer naar de kinderen die wel naar school gaan en hoe dat dus ontwikkeld moet worden, want je moet armoede bestrijden, maar je zal moeten kijken naar andere dingen. Maar RJ, India met kinderarbeid, China met ba, Oezbekistan met ba, Bangladesh, Egypte, Thailand, Pakistan. En alle landen hebben het ook, we weten het, maar je zit heel diep in die keten. En hoe groter de kans dat er minderjarige meiden, vooral meisjes en jongens, dus worden aangetroffen, die bijvoorbeeld in fabrieken werken of die dus bij kledingbedrijven werken, hoe erger het allemaal is. Dus oproep ook aan Simons en ook aan die minister waarover je het hebt, die onderminister Jinnan Singh, om ervoor te zorgen dat die rode kaart een gele kaart wordt en zo snel van gele kaart een groene kaart wordt. Maar ik denk dat het een enorme uitdaging is, want de ghetto-buurten, nogmaals, waar NDP heel sterk is, de partij bestaat al langer dan 40 jaar, dat is Latour, dat is dus Pontweg en omgeving, dat is Abra Brokkie, dat is dus Parva en Brokoponde, noem maar op. Daar wordt door op de een of andere manier kinderarbeid gestimuleerd door werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties. En ik zeg het als commentator, en ik haat NDP niet, ik zeg niet tegen Paars, maar ik ben al moe geworden, ik geef al 40, 50 jaar commentaar. Militairen worden rijker, al die mensen van NDP, weinig met diploma's, die zijn allemaal rijk geworden met koek, met telefoonkoek, met schieten, maar hun mensen blijven arm, arm, arm en ze blijven op straat. Dus het gaat me niet verwonderen dat over 4, 5 jaar ook met oliegas er weer kinderarbeid in Suriname zal zijn, in elk geval niet zal worden opgeheven.
1: Nou, laten we hopen dat er toch wel wat aan gedaan zal worden. Robbie, dat waren de vragen vandaag voor je en ik wil je dan ook weer heel, heel hartelijk danken en je een fijne week verder toewensen.
0: Dankjewel, Adje. Mooi serieën. 3 mooie vragen. En nogmaals, heel hartelijk bedankt. Mooi serieën. Ram, ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Brasa. Fijne zondag. Ciao.
1: Brasa.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beeld is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

starten weer. Tani, mosam lage hega. Het is een beetje fris. Maar tunagabra, weekend aiga, dan wordt het 30 graden. Ha, 30 graden. Dus toen begin je ze theater voor het weekend. En natuurlijk kan je namelijk de liggen WK-wedstrijd Nederland tegen Japan. En komend weekend, zaterdag, kip hier liggen, Jabberjus-wedstrijd, toch? Dus alleen maar mooie dagen komen eraan.

Dit nummer maakt alles weer goed, hè? Ik kan het je zo niet, hè? Ik er muziek qua. Gana ke matlab jo suniye to kitna mohi lagega tujhe dekha to ye jana sanam pyar hota hai to ye jana sanam pyar hota hai deewana sanam Welkom allemaal op deze mooie maandagmiddag. Aatje Panartarik Doen. Heel Arujala Radio K-programma. Aap Soenregen Sunnewolle. Headlines van vandaag. Nederland leeft mee met de nabestaanden van het tragische ongeval in Zeeland. Waarbij 3 kinderen en een begeleider om het leven kwamen tijdens een schoolkamp. Het onderzoek loopt nog. De Oranje Koorts bereikt een nieuw hoogtepunt. Nu het Nederlands elftal dieptepunt bij Raha. Wat moet ik erover zeggen natuurlijk? Abbe, ik er waren mee. Chote roep me hem ook bij het Karin Wallenheim. Met Anand Chandrika Singh natuurlijk. Nou ja, al die supporters daar in Amerika. Meer dan 15.000 supporters. Die dan op al die straten compleet oranje mee, pahinke, mapechelehega in Amerika. De Amerikanen zullen ook wel denken van, hey, Ibakaron Pagalheka. Veiligheid op fietspaden blijft onderwerp van gesprek, mede door de toename van e-bikes en fatbikes in het Nederlandse verkeer. De energietransitie en toekomstige stroomzekerheid blijven belangrijke thema's op de politieke agenda. De Verenigde Staten en Iran hebben een voorlopig akkoord aangekondigd om een einde te maken aan een maandenlange spanningen en conflicten. De officiële ondertekening wordt later deze week verwacht. Soeke, aanstaande vrijdag. De G7-leiders komen bijeen in Frankrijk, waar veiligheid, Oekraïne en economische stabiliteit centraal staan. Olieprijzen reageren positief op het nieuws over de heropening van de straat van Hormuz. Het WK-voetbal blijft wereldwijd. Miljoenen mensen verbinden, supporters vieren samen het grootste toernooi ooit. Nou, wij genieten allemaal daarvan, toch? Oraf zonder Angel Arunako. Nou ja, zometeen komt Anand Chandrika Singh hier in de studio. En dan hebben we het over luchtige onderwerpen en een beetje WK. Dus koffie, chai en Oranje Champions. Natuurlijk zijn we abettelijk, hem ook overtuigbaar die Nederland wereldkampioen hoe ik is samen.

Annie Wallieke naam heet Angel Runa. Maar we gaan luisteren naar dit nummer. Ham pyar hai tumhare. Aap har ek sunne walon ko chahe jahan par bhi aap program ko sun rahe hain, of je nou in Noord-Holland woont, Zuid-Holland woont, via provincie Groningen. Hallo Groningen, ook een hele goede middag daar. Ja, to Limburg meer he, ja Antwerpen meer he. Holland ke kona kona me Ujala Radio ko aap sun sakte hain via DAB+. Ham pyar hai tumhare.

het wachten is op Anand natuurlijk. Anand, zo chillen die hele niet uit je laat ik je jagel hega. Dus iedereen is moe. Subway wedstrijd, dit is hega. En de volgende wedstrijd ook gezien en ook nog om 3 uur in de ochtend. De hele niet heeft wie hakkel hega. Maar zometeen komt Anand hier en dan hebben we het kort over het nieuws van vandaag. Luchtige onderwerpen en natuurlijk hebben we het over het WK. Zometeen.

0: We zijn er weer, aan het... Er was even een kleine onderbreking.
1: Je was een beetje ondergedoken.
0: Ik was even ondergedoken. Ja, live met live... Live karikrummer, dan gebeuren soms dingetjes. Dan moet je even herstellen. Dus ja, we zijn er weer.
1: Kijk ook naar wijs. Wie durft jou bang te maken?
0: Ik denk dat ik wat laat wakker ben geworden dan die takal really. Dus ja, dan ben je niet scherp. Dan ben je niet scherp.
1: Oroja raadke anetkar.
0: Ja, ou raadke kabele voetbaltak. Sabere telk.
1: Raad bij raad kennen, sabere telk en dan weer gaan werken.
0: En dan weer
1: radio maken en dan weer werken.
0: Je bent een bezige bij. Dus
1: wat dat betreft is WK wel vermoeiend hoor.
0: Ja, goed hega. Dus ik denk dat ook voor iedereen, vooral mijn kinderen, die mochten vandaag wat later naar school hè.
1: Het is echt afzien hoor, Lloyd. Ja, wel goed dat kinderen iets later mochten. Maar WK is echt afzien.
0: Mm.
1: Zeker als je zo slecht presteert.
0: Ja, zeker. He? Zeker als je gelijk speelt. Goezellig, toch? Want toen mijn GT. En dan gelijkspel geef je niet een voldoening. Heel voldoening naar de wet, toch?
1: Ik ben na. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Hamlok. Surinamers hebben ontzettend hun best gedaan.
0: Zeker.
1: Doe je assist, doe je doelpunt. Hey, allemaal Surinamers.
0: Ja.
1: Maar Koeman hem lukke herwijs bakalinja.
0: Ja.
1: Koeman is verkeerd gaan wisselen. Moet je niet doen.
0: Ja, een beetje eigenwijs.
1: Ik na nodig graag Otana Jada wissel kreeg ik daarmee. En die hele voorhoede met snelheid heeft hij in één keer kapot gemaakt. Hè?
0: Ja. Helemaal.
1: En Hamlok Jan Bolletree, we keken samen natuurlijk. In onze oranje cave. Hamlok zat je don Uwina blijkbaar.
0: Ja.
1: En dan gaat die man zomaar wisselen.
0: Ja, en dan zet hij ook nog...
1: Nederland ke balbezit raad 70%.
0: Ja.
1: Tegenover Japan 30%. Ik geloof het niet. Ik denk eerder 60-40. Tot aan de wissels. En daarna draaide het om.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Dus dan zijn die wissels toch niet goed geweest.
0: Ik kom naar. Hamlok draad ik van dik abbe 2-2 hoje. En ja hoor, het gebeurde ook nog.
1: Ja, Nederland ging te veel teruglopen. In plaats van aan te vallen.
0: Ja.
1: 2-1 toe hoegele voor. Ga aanvallen.
0: Ja.
1: Ga niet alleen verdedigen. Want dan denken de Japanners, is op Kali verdediging mee, maar Chalija, koop aanval Kalija.
0: Ja.
1: Want we waren tandeloos.
0: Ja. Ja,
1: dat weet ook in de heette Kaise Katkele.
0: Ojito.
1: Age dacha hier heke.
0: Suna, ook wel. Ja, die paai was.
1: Goestalagel.
0: Die paai was ook niks, hè? Memphis Depay was ook niks.
1: Depay was gewoon walking voetbal aan het spelen. Hè?
0: Ja, dus ja.
1: Dat noem ik echt seniorenvoetbal.
0: Ja, ik bedoel...
1: In dat tempo kan ik ook voetballen, weet je?
0: Ah, ja, tempo wampie naar haar en hij ging er niet
1: maar
0: voor.
1: Dat gif. Ja. Nee, juist. Er zat geen gif in.
0: Nah.
1: Ik bedoel, hij liep dan een beetje rond van A naar B, een beetje... Amika, de jongen, dat was echt heel slecht hoor.
0: Ja, dus.
1: Handelkabolicho, Woutkerk, de Wout.
0: Wout, weghorst.
1: Soms heb je gewoon een gek iemand nodig.
0: Ja, die gaat jagen. Die maakt mensen gewoon gek daar.
1: Hè? Ah, John Kalidauriga, iedereen. Laat die man. Nee, maar echt waar. Ik wil Jital Keer Hamlok uit handen geven. Onnodig.
0: Ja, het is.
1: Geen probleem.
0: Nee,
1: denk
0: maar toch. Suna, Hamlok altijd mijn GT. Je wilt altijd. Toch? Ja, je wilt met dit. Ja, het geeft je geen energie.
1: Nee, het was geen lekker begin. Het was juist.
0: Het geeft je geen energie, toch?
1: Hamlo, kijk dan, Tayara, jullie such dat.
0: Arre man, chow ganta van tevoren, Hamlo, Tayara, voor het wedstrijd. En ik denk heel Nederland ook. Hè?
1: Iedereen is een beetje teleurgesteld. Als je twee keer voor komt te staan, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan mag je eigenlijk niet meer verliezen, toch?
0: Nee.
1: Zweden is de volgende tegenstander trouwens in Nederland. Uhaiga 20 juni.
0: Ja.
1: Sanitje, Ribato?
0: Aanstaande zaterdag, ja.
1: Zaterdag.
0: 7 uur. Zaterdag. Dus voor Koeiga.
1: Juist. En Zweden heeft met 5-1 uitgehaald. Hè,
0: dus dat wordt een hele moeilijke karwei voor Nederland aanstaande zaterdag.
1: Ja, maar Zweden heeft twee geweldige spitsen, hè?
0: Ja.
1: Gyökeres, die is van Arsenal.
0: Ja.
1: Echt een topspits. En ze hebben Isaac natuurlijk.
0: Isaac
1: heeft vroeger in Nederland gespeeld bij, wat was het, Willem II, hè?
0: Ha,
1: bij Willem II heeft hij gespeeld.
0: Zeker.
1: Maar toen was hij volgens mij al van City.
0: Ha.
1: van Manchester City of van de City Group in elk geval.
0: Ja.
1: En hij is voor 150 miljoen verkocht. Hè?
0: 150 miljoen.
1: Ik zou 50 miljoen.
0: Dat is wel heel veel geld. Hè? Heel
1: Alexander Isaac. Dus hey, dat zijn echt zware gewichten. Hè?
0: Ja, dus,
1: en als je niet van Japan kunt winnen. Waarom zou je dan wel van Zweden kunnen winnen?
0: Het zal toch niet zo zijn, hè? Kijk, je hebt ook zo zitten hier van eerste ronde met Nederland. Het zal toch niet gebeuren, hè, Arend?
1: Gaat niet gebeuren,
0: want
1: we gaan wel van Tunesië winnen.
0: Ja.
1: Dus we gaan wel als nummer 2 of nummer 3 gewoon doorgaan.
0: Want de eerste drie nummers die gaan wel door naar de volgende ronde. Dus.
1: Nou, de eerste 2 gaan zeker door. En dan heb je een aantal groepen.
0: Ah.
1: En dan gaan de beste daarvan ook weer door, de nummer 3. Dus eigenlijk moet je heel erg knap spelen, slecht spelen dus, wil je echt naar huis gaan. Ronde.
0: Ja, maar goed. Dus, maar
1: 5-1, hè? 5-1, Maris Sabah, Zweden.
0: Maar precies, niet iedere keer Nederland moet aan de bak. Gewoon aan de bak.
1: Nee, Nederland moet aan de bak. En niet zo spelen, man.
0: Maar waarom is het altijd zo met Nederland? Altijd doen ze zo, hè?
1: Om altijd nambolen. Ik ben redelijk positief, maar Kanyake Kelua Mikadu. Hé, toon toch een beetje lef, joh.
0: Ja, man. Echt,
1: je moet voor je vaderland, je moederland moet je vechten.
0: Ja.
1: Je moet als tijgers daar gaan. Kondje, leeuwen zijn
0: leeuwen,
1: dat ook.
0: Leeuwen zijn leeuwen.
1: Ik heb geen enkele leeuw gezien bij je.
0: Nah, man.
1: Ik heb alleen maar hanen gezien.
0: Kan niet zijn naamje leeuwen wel er hebben?
1: Heb jij geen hanen gezien?
0: Ik haat er.
1: Voetballers die denken dat ze heel wat zijn. Hè?
0: Ja.
1: Maar nee, je moet ook een beetje. Trouwens, ze waren allemaal bijna. Ze waren niet echt goed, hè? Geen van die voetballers.
0: Nee.
1: Van Nederland.
0: Je kunt
1: niet zeggen. En Frenkie de Jong. Ik weet niet waarom Nederland zoveel van Frenkie houdt.
0: Boy,
1: maar die man vertraagt de wedstrijd.
0: Alles.
1: Die man blijft in de verdediging staan. Die man blijft paasjes naar links en rechts geven. In plaats van een keer open te draaien naar voren.
0: Man.
1: Kom op.
0: Ja.
1: Kali gussalige, ja. Man krijgt hamlo kutjai veldwapen.
0: Man krijgt hamlo jijke Ronald Koeman vervangen. Trouwens, Nigel Jonke Babmerge. Jerry de Jong, je hebt hem misschien wel gezien spelen.
1: Oh, is Jerry overleden?
0: Ja, hij heeft gespeeld voor PSV destijds. Ook voor Oranje heeft hij gespeeld.
1: Dan is dat net gebeurd.
0: Gabriel Miller, ja. Die vader van Nigel is overleden.
1: Hey, veel te jong, man.
0: En Jerry de Jong speelde ook goed, hè, destijds.
1: Jerry was, volgens mij is hij ook internet. Geweest.
0: Ja, 3 keer voor Oranje gespeeld.
1: Juist, een paar wedstrijden. Hoe oud is Jerry geworden?
0: 61 iets boven jaar. De 60? 61, het is toch jong, man.
1: Veel te jong. Oh, wat een...
0: Wel triest.
1: Heel erg triest.
0: Ja,
1: nou
0: heel erg
1: triest. Was wel een leuke vent ook, hoor.
0: Ja.
1: Het was een goede voetballer, maar het was ook een leuke vent.
0: Zeker. Ja, goed. We moeten het ook verwerken.
1: In elk geval het wisselbeleid van Koeman. Hij heeft ons de nek omgedraaid.
0: Ja.
1: Dat heeft ons die wedstrijd gekost. Luid, een vervelend wisselbeleid.
0: Ja, maar hoe bedoel ik je van, ik sta achter zijn wissels.
1: Ja. Achteraf, over 2 jaar... Als hij bondscoach af is, dan gaat hij wel toegeven.
0: Dan gaat hij toegeven. Van een fout
1: hij gaat nu niet toegeven. Hij heeft gewoon een grote fout gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En die spelers die hij heeft ingebracht, die presteerden niet. Die deden niks. Maar Depay deed niet mee.
0: Nee. Helemaal
1: je moet wel,
0: niet.
1: Je moet spel de prikjes uitdelen voor het toch.
0: Ja.
1: Dan gaat Japan naar achteren. Maar nu deed Nederland helemaal niks.
0: Een aantal
1: tandeloos.
0: Een aantal spelers waren onzichtbaar. Maar ja, hoe heb ik gezegd, Rolloy is er al heen. Maar ja, we gaan het zien.
1: Maar echt verschrikkelijk, joh. Trouwens, heb jij... we hadden het over. Qatar heeft een fonds, hè.
0: Toen betaal je hem. Ze hebben een fonds dat de mensen van Qatar gratis alles wordt voor hun gedaan.
1: Gratis ticket.
0: Ja.
1: Dus vliegticket.
0: Ha.
1: Gratis verblijf, hotel.
0: Ha.
1: Gratis ticket voor entreebewijs dus. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Om een wedstrijd bij te wonen van Qatar.
0: Ja.
1: Dat krijg je allemaal gratis. Dus Qatar, die Qatarese.
0: Ha.
1: Ze hebben ze weten niet wat ze met het
0: wat geld moeten doen.
1: Dus ze hebben
0: een Qatar
1: boot verkeerd. Maar ze hebben dus een fonds opgericht, speciaal voor het WK.
0: Ja.
1: Een Qatar-fonds. En dan kunnen mensen daar gewoon dit soort verzoeken indienen. En dan,
0: dan
1: krijgen ze dat. Dan gaan ze naar Amerika.
0: Is toch mooi? Is toch mooi dat een land dat voor jou kan regelen? Hè?
1: Het is toch wat, hè?
0: Hey.
1: wat ik jagah aadmi ke khaik na hai ga aur ek jagah dekh ee chij hua hovega
0: ja itna paisa hai
1: ki hoe vind je die patak kleding
0: die patak kleding van hamme kan je toe betalen patak kleding ook bare me hamne ja net ki dat het allemaal Surinaamse jongens waren die daar achter zitten achter het bedrijf
1: maar ziet er mooi uit hè
0: het ziet er echt geweldig ik wil zo'n shirt hebben aan mijn man krijgt er normaal kinderen gewoon naar voilà na ja
1: nu zullen een zeker Suriname wat je koos ik het Chinoise.
0: Chinoise kan die wat harder gaan.
1: Dus Nederland heeft natuurlijk officiële tenue waarin ze voetballen.
0: Ja.
1: Uit en thuis, dus doe je ook kleur, Wally.
0: Ja.
1: Maar ze hebben ook een trainingsshirt. Waarin ze het veld opkomen.
0: Ja.
1: Voor de wedstrijd.
0: Ha.
1: Dus net voor de wedstrijd hebben ze een andere shirt aan, t-shirt.
0: Ja. Ja.
1: En dat is van het merk Pata.
0: Ja.
1: Reclame, dat mag ik eigenlijk omlokken. Maar even betalen, dat het best wel uniek is.
0: Ja.
1: En omenego Surinaamse, zona que de kie,
0: alacondre
1: ketting,
0: ja.
1: Is er ook opgetekend. En allerlei beeldenis en dat soort. Maar het ziet er heel leuk uit.
0: Nee, maar die
1: kost ongeveer €70.
0: Zo.
1: Terwijl Nederlandse shirt wel 110 hebben, Jan Hega. Dus ja, de meeste mensen gaan dit kopen.
0: Maar het is wel prijzig. Maar de spelers die zijn heel erg blij met...
1: ze vinden het erg leuk.
0: Ze vinden het erg leuk.
1: Ja, weet je, ze vinden dit leuk toch. Dit is de tijd toch.
0: En het geeft ook kleur. Het geeft, ja, het valt
1: het
0: heel erg
1: op. Het past bij deze tijd. Het past bij Nederland zoals Nederland nu is.
0: Ja, alleen ze moeten
1: iedereen
0: wel beter presteren.
1: Iedereen is vertegenwoordigd erin. Ja, maar Koeman moet niet zo dom wisselen, Mikado. Kijk, het had ook anders kunnen aflopen.
0: Ja.
1: Maar waarom doe je dit überhaupt?
0: Het was niet nodig.
1: Je gaat van 70% balbezit, ga je naar 30% balbezit.
0: En Malen deed het wel goed, hè?
1: Ik vond Malen de beste speler.
0: Ha.
1: Maar goed, dat is mijn mening.
0: Ha.
1: Ik vond Malen echt heel goed spelen.
0: Ja.
1: Hij heeft een beetje pech gehad. Maar die man was dreigend. Hij was goed. Ik vond hem snel. Vergelijk Malen even met Depay.
0: Nou.
1: Is toch een wereld van verschil?
0: Een wereld van verschil. Ja, Depay heeft niet hij moet nog... Of misschien moet hij nog inkomen of hij moet conditioneel nog...
1: Ja, maar in zo'n wedstrijd is het best wel lastig.
0: Ja.
1: Ook voor hem, hoor.
0: Ja.
1: Hij moest voorin een beetje rennen. Nou, als hij een hekel heeft aan iets, is het rennen.
0: Depay
1: moet die bal krijgen in zijn voet. Dan kan hij een actie maken. Maar dan moet je veel meer in het doelgebied spelen van de tegenstander.
0: Ha.
1: Maar sinds hij erin kwam... Hey, Nederland op Pichera.
0: Ja,
1: dus
0: elke keer de bal kwijt, maar ja, goed.
1: Ja, man. Dus dat ding is weer dit. Ik wil fatbike met Toetje Lelijk, heb je?
0: Fatbike, natuurlijk.
1: Heb je ooit op een fatbike gezeten of gereden?
0: Nee. Niet op een fatbike.
1: Maar
0: nee.
1: Wacht even, vertel me even één ding. Die fatbikers,
0: ha.
1: Die hoeven toch geen helm?
0: Nou.
1: Een helm is toch niet verplicht voor een fatbike?
0: Nee.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Een fatbike mag maximaal 25 kilometer.
0: Ja.
1: Eens?
0: Ja.
1: Ik wil nu wat douwrouwen trappen een fatbike. 100 kilometer per uur.
0: Maar hoe kan dat dan? Hoe kan die fatbiker zodanig...
1: Hij long wel.
0: Ja.
1: Was erger dan Summerfield.
0: Ja. Zeker. Huh? Zeker. Maar hoe fiets je op een lastiger is dit?
1: Dat sowieso, maar 100 kilometer per uur?
0: Dan heeft hij toch wel iets aan gedaan. Dan heeft hij toch een beetje zitten rommelen aan dat ding.
1: Sowieso heeft hij flink gerommeld.
0: Ja.
1: Maar 100, dat ding mag helemaal niet zo hard gaan, joh.
0: Maar
1: kennelijk kun je dus tunen. Kennelijk kun je dat ding tunen.
0: Ja.
1: Met allerlei hulpmiddeltjes, online of weet ik veel wat. En dan kan dat ding 100 kilometer gaan.
0: Ja, maar op een fietspad, waar was hij met die fatbike dan?
1: Mooi van Manila, maar wel Nederland, hè?
0: Ja, maar zo'n 100 kilometer per uur op een fietspad, is vraag om problemen ook.
1: Maar misschien was hij niet op fietspad, hè?
0: Oké, zeker.
1: Hoe je Johanna liet gelegen?
0: Nee.
1: Maar ik een model, dus een van die fatbikes kan dat dus kennelijk aan. Eentje had hem al opgevoerd tot 57 kilometer per uur.
0: Ja.
1: En deze had hem opgevoerd tot 100 kilometer per uur. Het is toch wat.
0: Ik
1: jongeren gaan dat soort dingen niet doen.
0: Maar zo'n hamhaartje letten, ham iets wat je verbod kunt dit hè? Nederland mee.
1: In ieder geval moet het beter voorlichting. Maar ook harder boetes misschien, hoor.
0: Ja, maar ook leeftijdsgrens, denk ik ook. Want je ziet, Chorta Lurken, leke fatbike, leke chalave. Dat is toch vraag om problemen.
1: Maar soms, Lloyd. Aan de kila Chorta Lurken. Vaak uit een bepaalde hoek ook. Dan mag je dat discrimineren, maar... En dan denk ik van, ik geni Lurken... Kan ze fatbike bij hebben?
0: Maar het ligt toch ook aan de ouders? Van je baat mij naar
1: Nee, maar hoe kunnen ze dat hoe kunnen ze dat betalen überhaupt,
0: ja,
1: denk ik dan?
0: Ik snap het ook niet.
1: Maar kleine, chota lurken, chat. Baratera Bariske, ik weet niet hoe oud ze zijn.
0: Ja.
1: En dan zie je ze op fatbikes rondrijden. Dan denk ik, jongens, toen ik een paar herreken aan, moeten jullie niet vakken gaan vullen? Moeten jullie niet iets anders gaan doen in je leven?
0: Ja.
1: Or kan ze vet bij kwap eigenlijk? Ook wie heeft dat voor je bepaald?
0: Ook iets wat hierna, ja, ze moeten beharken. Dat John bepaalde
1: hoek. Bij zich ring aan dat kind, Paul.
0: Abbe, ga ik ook elektrische fiets naar kind lewaten. Ik ben nog steeds... Ik heb een fiets.
1: Nog sparker, Ila, sparen.
0: Ik heb sparker. Abbe, maar fiets waar ik je moet trappen, je moet kracht opzetten. Unaga, maar wel elektrische, maar unaga. Terwijl ik wel een elektrische fiets zou willen hebben, hoor.
1: Degelijk, dus wij moeten zelfs nog sparen en die 13-jarige heeft een fatbike.
0: Ah, maar fiets wat toen de kid van eens, jongen, kan ze toe pijlegen? Het is naar toe daar, boer,
1: ik
0: ga.
1: Toen zeker ik ook chori wel.
0: Dat ding ziet er niet uit, in mijn fiets ziet er niet uit. Maar het.
1: Toen is was na, ik ga toe daar heen. Am Janil toe kan rijden.
0: Wamp
1: aanbod, heel aanbod.
0: Officieel, ja, heb ik kinderen, maar ja, dat is heel lang geleden, hoor. Maar ik heb nog steeds diezelfde fiets. Maar ham kan niet mangen. Maar over elektrische fiets gesproken. NS is vandaag begonnen met een actie, toch? Door de Nederlandse overheid om een subsidie te geven. Voor mensen om zo'n treinkaart te nemen.
1: Voor je met wat dan uit, Charlotte?
0: Ja,
1: zo'n Nederland dingen. Nederland reist of zoiets.
0: Ja. En dan vanaf vandaag kun je dus aan zo'n abonnement nemen voor 49 euro of zoiets, denk ik.
1: Ik weet het niet, hoor, Lloyd. Ik ben niet goed op de hoogte. Nee.
0: Ja, vanaf
1: vandaag. Deze griep heb jij dus van mij. Ik heb geen OV nodig.
0: Nee,
1: maar ik moet weer weg, Lloyd.
0: Alweer? We zijn net een kwartiertje bezig.
1: Dus vandaag lukt helaas niet. Dus ik ga jou wel direct groeten.
0: Ha, tik, hè.
1: Want ik moet helaas vandaag een korter... Maar een komende dag, hè?
0: Komende dag, ja, natuurlijk.
1: Hoe past dit hem ook er hebben?
0: Hem ook zeker hoe past dit er hebben, Piers.
1: Abo, mooi zijn je. Dank je wel. Groetjes.
0: Oké, doei.
1: Bye-bye. Hoi.
0: Aurea had ik aan het missen met Arnold Jendrik Asing. Chorte roep mee. Koffie, chai mee. Hissali. Nou ja, over de tijdelijk abonnement. Juntu Kinseke. Ja, Grietseke bij de NS. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen. Om in de zomermaanden met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor geld vrijgemaakt. Op de NS-website is het daardoor zeer druk. Dus toen mange hega mahina bhar treinwasse reizen kreeg voor maar 49 euro per maand. Toen aad ja naar de NS-website en abonnement walile. Het is niet duur, toch? Al toen Holland bhar mee reizen kreeg hem met de NS. Dus maak er gebruik van. De Nederlandse overheid heeft hiervoor geld vrijgemaakt. Dus maak er gebruik van. Ottawa, Senaja. Met je familie, met je gezin kan je in heel Nederland toe reizen met zo'n abonnement. En het kost je maar 49 euro per maand. En het is alleen maar voor de zomermaanden. Dus toe zomermaanden met vakantie, gezin, gezet, kon kan je maar jij. Neem dan zo'n abonnement. Als je niet naar het buitenland gaat en je bent in Nederland, je blijft in Nederland, je houdt je vakantie in Nederland, je kan niet, om wat voor reden dan ook. Neem dan zo'n abonnement toe. Hollandke kona mee NSK staat, jij zeker, safar kersen krijgen.

vakantie, gezin, je zegt, kom, kan je maar jij. Neem dan zo'n abonnement. Als je niet naar het buitenland gaat en je bent in Nederland, je blijft in Nederland, je houdt je vakantie in Nederland, je kan niet, om wat voor reden dan ook. Neem dan zo'n abonnement toe. Holland ke kona kona me NSK staat. Jaise ke safar kar sakega. Doe dat.

युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो आप सुन रहे हैं एंड हम थोड़ी देर तक और रहेंगे आपके साथ। Marius Borghoibi is vandaag tot 4 jaar cel veroordeeld voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling, melden Noorse media. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit en stiefzoon van kroonprins Hakon werd van 40 strafbare feiten verdacht. Toen denk je toch? Toen je hij prins Barté, ja prinses Barté, ja koning Barté. Je kan je straf niet ontlopen.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
5: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Utrecht en Bos, 7 kilometer file bij Zaltbommel. Door gaten in de weg, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door de controles. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder door een ongeluk. Kan omrijden via Breda, A16, A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif op X. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Marius Bokhoebi, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans, naar aanleiding van het oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat door een ongeluk op de A17... tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A17 is dicht van Dordrecht naar Roosendaal... tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Men kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Er liggen spullen op de A27 Breda richting Utrecht. Vandaar 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer bij Lexmond. A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen knooppunt Beekberg en Waterberg 4 kilometer file... Daar liggen ook spullen op de weg. De vertraging is een kwartier. Kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg heeft 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. De vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Pandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie ba honne wel het, door Shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif op X. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Marius Bokhoebi, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans naar aanleiding van het oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif op X. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Marius Bokhøybye, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans naar aanleiding van het oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: new video and audio podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Waardenburg en knooppunt Empel nog 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del, de A2 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. De Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
0: Ujala's

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, deze bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knobbert Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ter hoogte van Noorderloos kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat er 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
7: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, soms verandert de wereld om je heen, maar blijft één gevoel precies datzelfde gevoel. Ja, Sanjaratu to Badlanahihe. Ja, het is een ode aan liefde die stand houdt, ongeacht tijd of de omstandigheden waarin het verkeert. Ja, zoals je het mooi kan zeggen, alles kan veranderen, maar jij bleef wie je was. Ja, en zo is het ook toch. Wees wie je bent, want iedereen anders is al bezet in de wereld.

0: Mooi.
1: Ja, een prachtige mooie cover gedaan door Naveen Sarju. Organische naam heet Sayara. Een prachtige mooie Ghana waarin trouw en verlangen prachtig mooi samenkomen in de mooie tekst. Ja, een enorme populaire Ghana zit en ook door heel veel artiesten gecoverd. En dit was de versie van Naveen Sarju van de formatie Good Vibes uit Suriname. Ja, Ujala Radio, hij is zo normaal met Ami Jairam, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Je radio staat lekker aan. Dus ja, we maken er een mooie dag van, samen met Ujala op de achtergrond of op de voorgrond. Ja, neem ons met je mee, overal waar je ook naartoe gaat.

Ja, misschien ken je dat gevoel wel dat er iemand binnenkomt en er vervolgens met je hart er vandoor gaat. Ja, zonder maar eventjes sorry te zeggen. Die persoon gaat er gewoon vandoor. Ja, Ganekenam Heluterlik, ja. Uit de film Durender. En deze Gana gaat precies over dat moment. Ja, filmkanaam heet Durender. Or Ganekenam Heluterlik, ja. Ja, was ook een flinke kaskraker deze film. Een film vol passie, vol drama en vol overgave. En ja, en zoals deze Gana zegt, ik wist dat alles, dat ik alles zou verliezen. Maar ja, toch liet ik het gebeuren. Ja, laat je lekker meeslepen door de heerlijke Gana, door de heerlijke nummers hier zo bij Ujala Radio. Die de nummers laat klinken als een prachtige roof. Loedlik, ja, was dat dus. Ja, nog meer leuke Gana. Hamto Tere Hi Liete uit de film Romeo. Ja, een movie uit het jaar 2026 met onder andere Shahid Kapoor in de hoofdrol.

हम तो तेरे ही लिए थे, तेरे ही लिए तो हैं. Ja, sommige liefdes komen niet met voorwaarden. Ze zijn er gewoon. Ze zijn er gewoon puur en ook onvoorwaardelijk. Ja, kanneke naam he, Hamto Terehilie. Komt uit de film O Romeo en is zo'n liedje dat zegt... Mijn hart heeft al lang gekozen. Zoals de boodschap ook zo mooi voelt, wat er ook gebeurt... Ik ben er voor jou en alleen voor jou. Ja, ik zou zeggen, leun lekker achterover en laat de nummers jou meenemen in de belofte van de eeuwige liefde. De heerlijkste gana, de beste hits hebben we hier geselecteerd aan Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, geniet. En ontspan. En zorg ervoor dat je geen stress meeneemt op je schouders.

Ja, ik kan me goed voorstellen dat je je ogen even sluit en je laat meenemen door deze Ghana. Ja, er zijn liedjes die je niet alleen hoort, maar je voelt ze ook. En deze Ghana Leboko uit Boerwolleja is pure verleiding in muziek. Hij fluistert, hij is intens en hij proeft vol verlangen. Ja, en zoals de emotie achter deze Ghana zegt, sommige gevoelens hoef je niet uit te spreken. Ze leven al op je lippen. Ja, Leboko, Leboko, Lebope Sejao. Ja, ik zie ik heerlijke Ghana aan Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Ik heb het ook geselecteerd vandaag hier op mijn playlist. Zorg ervoor dat deze dag niet meer stuk gaat en ook niet meer stuk kan. En geniet gewoon van elke kleine dingen in elk moment.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shahbaz Sharif op X. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: en radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shahbaz Sharif op X. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roodrijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: De nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Chalende.
3: Ujanas Sona Chiria.

You are Ujala Radio Headlines. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met de toenmalige premier Rutte en zorgminister De Jonge over de zogenoemde triage. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst in 2014. En Welmoet Seidsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio. You're my sunshine.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap deze te hè. 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoopend Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file, zijn twee rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo, bij Hengelo Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch, bij Waalwijk, ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: Ujana's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verliep zo en zo rustig deze maandag. En er zijn nog slechts een paar files open. In totaal hebben we nog 30 kilometer file. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knobbert Lunetten nog 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Knobbert Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: 5 verdachten van de anti-asielrellen in wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
7: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz, maar wil eerst duidelijkheid over het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. En volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. 2 mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een 3e verdachte werd vrijgesproken. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezo Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kaif.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Mai Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen, nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio.
4: You are.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussées en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham. Aapse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten WhatsApp nummer hè.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Een Amerikaanse bommenwerper is kort na het opstijgen neergestort nabij de Edwards Air Force Base in Californië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Een Amerikaanse bommenwerper is kort na het opstijgen neergestort nabij de Edwards Air Force Base in Californië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: करता।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala.